alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan

Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was

Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet

Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan

Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde.

Het weer. Met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vlieg

Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: beter begin van je dag kan eigenlijk niet, hè? Bob Marley, Iron Lion Zion.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 7 over 7, daar was hij weer. Goedemorgen, maandagmorgen 10 augustus. Het is dag 222 in 2026. Goedemorgen, Beverland. Een nieuwe week begint. En hopelijk heb je er net zoveel zin in als ik. Vandaag is het de Internationale Dag van de Leeuw. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de bescherming van deze indrukwekkende koning van het dierenrijk. Hier in de Beverlanden laten we deze ochtend vooral de muziek brullen. En we tellen rustig verder af. Nog 51 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow voor Streekomroep de Beverlanden op 30 september aanstaande. En tot die tijd.

0: Maandagmorgen 10 augustus. Goedemorgen, het is de Beverlandse ochtendshow. 7:15, langzaam aandag. Laten we eens gaan kijken wat deze nieuwe week voor ons in petto heeft. In ieder geval voor vandaag, voor wat het weer betreft. Het wordt vandaag een heerlijke zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Na een zachte nacht start de dag met ongeveer 17 graden en een zwakke wind uit het zuidwesten. In de loop van de ochtend schijnt de zon volop en stijgt de temperatuur snel naar zo'n 23 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 24 graden, terwijl het door de zon af en toe aanvoelt als 25 graden. Nou weet ik niet waar je dat graadje verschil aan gaat voelen. Het is toch al een klein verschil. De wind draait geleidelijk naar het noord-noordwesten en later naar het noorden, wat voor een aangename verkoeling zorgt. Blijft de hele dag droog en met ongeveer 13 zonuurtjes wordt het een stralende zomerdag. De luchtvochtigheid die ligt rond 70%, waardoor het ondanks de warmte toch nog wat comfortabel aanvoelt. Kortom, een uitstekende start van de nieuwe week met veel zon, een maximumtemperatuur van 24 graden, een verkoelend noordelijk briesje en geen regen vooralsnog. Perfect weer om buiten te werken, te recreëren of gewoon lekker van de zomer te genieten. Maandagmorgen 10 augustus. In het nieuws vanmorgen. Nisse weert vrachtwagens en autobussen uit de dorpskern. Tientallen Zeeuwen melden zich voor bezorging van rouwpost. Overleden persoon aangetroffen in Oostvesten bij de Oostwal in Goes. En brandweer Krabbendijken 2 keer uitgerukt voor buitenbrand.
1: Op weg!

Nou, meester in het maken van dit soort liedjes. Ronan Keating, The Little Thing Called Love. En daarvoor uit Capelle, nieuwe single van Dax Hovius, nieuw werk. En hij heeft ons verrast met deze nieuwe track van hem, getiteld Name. Dax is begonnen ooit met als Elvis imitator, zong de liedjes van Elvis. Niet echt een imitator, maar hij deed gewoon de liedjes van Elvis. En van daaruit kreeg je toch een beetje dat rockabilly gevoel bij Dax. Maar niets is minder waar dan dat hij is uitgegroeid tot een zeer veelzijdig artiest. 2020 won hij nog de Voice Kids. En kijkers waar hij 6 jaar later staat. Geweldig nieuwe track van hem. Maandagmorgen 10 augustus. Ik zei het al aan het begin van de show. Het is vandaag de internationale dag van de leeuw. De leeuw wordt al eeuwenlang gezien als de koning van het dierenrijk. Hij staat symbool voor kracht, moed en leiderschap. Maar achter dat indrukwekkende imago schuilt ook een kwetsbare werkelijkheid. In het wilde leven tegenwoordig nog veel minder leeuwen dan een eeuw geleden bijvoorbeeld. Daarom staat vandaag deze dag in het teken van bescherming van de soort en het behoud van hun leefgebieden. Leefgebieden die zich hoofdzakelijk bevinden in Afrika. Een toepasselijke track. Hier is Toto in de Beverlandse Ochtendshow. Afrika, goedemorgen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. De afgelopen 2 maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het

zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: is een Styles P, Jenny from the Block, daarvoor Gloria Gaynor, terug in de tijd naar de jaren 70 en Woman in Love. Maandagmorgen 10 augustus in het nieuws vanmorgen. In delen van Nisse geldt voortaan een verbod voor vrachtwagens en autobussen. De maatregel moet schade aan smalle straten en gevaarlijke situaties voorkomen. Grote voertuigen kwamen regelmatig vast te zitten in de dorpskern en moesten dan achteruit terugrijden. Bestemmingsverkeer blijft wel toegestaan en wordt via een vaste aanrijroute door het dorp geleid. Zo'n 60 Zeeuwen hebben zich vrijwillig aangemeld om rouwpost te gaan bezorgen. Initiatiefnemer en Goese uitvaartondernemer Wouter Groenleer startte de actie na de forse stijging van de tarieven voor rouwpost. Met een particulier bezorgnetwerk wil hij nabestaanden hoge verzendkosten besparen, aldus de PZC. Na de zomervakantie volgt een informatieavond voor de vrijwilligers. En als alles volgens plan verloopt, gaat het bezorgnetwerk dit najaar nog van start. In de Oostveste aan de Oostwal in het centrum van Goes is gisteren een overleden persoon aangetroffen. Brandweerduikers hebben het lichaam uit het water gehaald. De politie heeft de omgeving afgezet en deed samen met forensisch opsporing onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden. Over de identiteit van het slachtoffer van de overledene en de toedracht is niets bekendgemaakt. De brandweer van Krabbendijke is zaterdagmiddag 2 keer kort na elkaar uitgerukt voor een buitenbrand. Eerst stond aan de Eerste Vlietweg in Kruiningen een strook van zo'n 30 vierkante meter in brand. Het vuur dreigde over te slaan naar een bossage, maar was al snel onder controle. En nog geen uur later volgde een melding van een berm- en bossagebrand aan de Platte Bank in Krabbendijke. En ook die brand werd snel geblust.
1: Op je werk of onderweg. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Elliot Zimmerman in de Beveland Ochtendshow, Small Town Crazy.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor Jim. Ik ken hem misschien nog wel als Maître Jim. Heeft Maître van zijn naam afgehaald en tegenwoordig gewoon kortweg Jim. Zomerse plaat van hem, Soleil. 7:15, maandagmorgen, het is de 10e van augustus. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow. Gebruikelijk rond deze tijd gaan we eens kijken wat er zoal te beleven is in de Bevelanden.

Alleen naar Kerk in de Goes. Stadsorganist Arno van Wijk bespeelt morgen dinsdag 11 augustus het beroemde Marcussenorgel. Tijdens het concert klinken werken van onder meer Malcolm Archer, Johann Gottfried Walter en Jan Zwart en Louis Bierne. Het concert wordt georganiseerd door Stichting Muziek in de Grote Kerk Goes en biedt een mooie muzikale onderbreking tijdens een bezoek aan de Goese binnenstad. En als je dan toch in die grote of Maria Magdalena kerk bent, die is omgedoopt tot Kunstkerk de komende 5 weken. Afgelopen vrijdagavond was daar de officiële opening van een tentoonstelling. Zeker de moeite waard om daar eens eventjes te gaan kijken. Maandag

Donderdagavond. Goedemorgen, het is de Beverlandse ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur met Marcel Steenbakker. Dat is mijn naam, vooralsnog.

En nog heel veel meer mensen. 9 voor 8 in 2003 werd op deze dag het eerste huwelijk in de ruimte gesloten. Althans deels, want ruimtevader Yuri Malenchenko die zat in het internationale ruimtestation ISS, terwijl zijn bruid Yekaterina Dimitrieva op aarde was. Anders dan haar naam doet vermoeden is zij Amerikaanse van geboorte. Yuri, Oekraïner, maar hij was toen in functie als ruimtevaarder een Russisch militair. Ja, dat is moeilijk te bevatten vandaag de dag. Want de voeten, dat huwelijk, dat had ook nogal wat voeten in de aarde. Goh, goh, goh, goh. Maar uiteindelijk toch nog getrouwd. I could stay awake just to hear.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld.

Het weer. Met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: afkomstig uit Dublin. Een Ierse zangeres, songwriter en DJ met Ierse en Jamaicaanse roots. En misschien hoor je dat ook wel een beetje terug. Soul in haar stem, maar ondertussen staat die stevige housebeat gewoon als een huis. Jazzy dus. Een naam om de komende tijd maar eens goed in de gaten te houden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, 10 augustus vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Op weg, de Bevelandse ochtendshow. Het tweede uur voor deze maandag 10 augustus is begonnen. Op de internationale dag van de leeuw kiezen we voor een krachtige start van de nieuwe week. Met het laatste nieuws uit de Bevelanden. Een blik op het weer en een vooruitblik op het weer voor morgen. En een heerlijke mix van bekende hits en tijdloze classics. Wij zorgen ervoor dat jouw maandag goed begint. Fijn dat je ook dit uur weer met ons meeluistert. Dit is de Bevelandse ochtendshow op Streekomroep de Bevelanden.

0: voor Gloria, onmiskenbaar op de internationale dag van de leeuw Katy Perry en Roar. 7:15 geweest, goedemorgen, maandagmorgen, langzaam maandag 10 augustus. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Ook vandaag wordt het weer een prachtige zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon die laat zich volop zien met ongeveer 13 zonuren. De temperatuur stijgt naar een aangename 24 graden. Blijft de hele dag droog en met een zwakke tot matige wind die naar het noorden draait, voelt het buiten comfortabel aan. De UV-straling is hoog om je huid binnen 15 tot 25 minuten te laten verbranden. Insmeren is en blijft dus een verstandig advies. Morgen wordt het opnieuw uitstekend zomerweer. De dag begint dan fris met ongeveer 14 graden, maar in de middag loopt de temperatuur op naar 25 graden. En met maar liefst 14 zonuren, geen kans op regen en een zwakke tot matige wind uit het oost-noordoosten belooft morgen een zonnige en aangenaam warme dag te worden. Ook morgen zijn de omstandigheden ideaal om buiten te zijn. Of je nu gaat wandelen, een fietstochtje gaat maken of misschien wel een dagje aan zee of aan het Veersemeer door gaat brengen. In het nieuws van morgen op deze maandag de 10e. Brandweer bevrijdt gewonde kat uit boterblok in Goes. Auto strandt op paaltje in Goes. En provincie vraagt Zeeuwen naar ervaringen met extreem weer.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

from the Stone. Passenger in de Beverlandse Ochtendshow. Maandagmorgen. Langzaam maandag. Het was gisteren druk op de A58. Gisterenmiddag Zeeland uit. Aantal mensen, een hoop mensen die, waarvan de vakantie inmiddels afgelopen is. Ik geloof het Noorden. En die mogen vandaag weer voor hun werkgever aan de slag. Zitten weer op. Wij houden nog eventjes vakantie hier in het zonnige Zeeland. Voor Passenger hoor je overigens ook nog Somber, nieuwe single van deze 19-jarige singer-songwriter uit New York. My Body Isn't Ready. Waar we wel klaar voor zijn is de Celebrity Verjaardagskalender. Vandaag jarig cabaretier, schrijver, televisiepersoonlijkheid Kees van Kooten. Samen met Wim de Bie in het Simplistisch Verbond en Van Kooten en de Bie de Nederlandse taal behoorlijk verrijkt. Kees wordt vandaag 85 jaar. Zanger en multi-instrumentalist Ian Anderson, bekend van Jethro Tull, 79 jaar. Zanger Harry Slingerwerk,

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Nieuwe muziek van U2 in de Beverlandse ochtendshow. Het komt van hun laatste album Street of Dreams. Daarvoor muziek van Firefall uit de jaren 70 en Strange Way. Maandagmorgen 10 augustus in het nieuws vanmorgen. De brandweer heeft zaterdagmiddag een gewonde kat bevrijd uit het motorblok van een geparkeerde auto aan de Kloetingseweg in Goes. De kat was eerder aangereden en had zich uit angst diep in de auto verstopt. De brandweer wist het dier na flink wat werk te bevrijden. Stichting Dierenwelzijn Zeeland bracht de kat naar de dierenarts. Dankzij de chip kon ook de eigenaar worden gevonden. Een automobilist is gistermiddag met zijn auto op een paaltje terechtgekomen op de kruising van de Beatrixlaan en de Bergweg in Goes. Het voertuig kwam zo ongelukkig tot stilstand dat twee wielen van de grond kwamen. Niemand raakte gewond. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder niet onder invloed was. Agenten duwden de auto uiteindelijk van het paaltje, waarna de bestuurder zijn weg kon vervolgen. En de provincie Zeeland roept inwoners op een enquête in te vullen over extreem weer. Met die vragen wil de provincie in kaart brengen hoe Zeeuwen hitte, droogte en hevige regenval ervaren en welke maatregelen zij belangrijk vinden voor een klimaatbestendig Zeeland. De enquête bestaat uit 19 vragen, neemt ongeveer 5 minuten in beslag en kan tot 1 september worden ingevuld. En die enquête is te vinden op de website van de provincie zeeland.nl.

Buren Polderweg, een gevarieerd programma voor basisschoolkinderen. Het thema dit jaar is Wereldwonder. Iedere morgen van 9:30 tot 11:45 zijn er activiteiten zoals knutselen, timmeren, spelletjes en zingen. En op woensdagavond is er een speciale activiteit waarbij kinderen stokbrood kunnen bakken. Bij slecht weer wordt een gezellige bingo georganiseerd. De week wordt op vrijdagavond feestelijk afgesloten. De vakantie Bijbelweek wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Ierseke. Deelname is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En ouders wordt gevraagd hun kinderen vooraf aan te melden. Hier is muziek van King Gizzard en The Lizard Wizard. Opname van vorig jaar Grow Wings and Fly. Baba.

Chaka Demus en Flyers, She Don't Let Nobody. En daarmee kwamen we aan het einde van de eerste van deze week. Dit was de Beverlands Ochtendshow voor maandagmorgen 10 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meinema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. Om 7 uur Henk de Kiewiet of Martin de Jong. Ligt eraan als Martin niet terug is van de vakantie, hoor je Henk. Samen met Peter Rottier in ieder geval. En om 9 uur Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie maandag van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, hier is Desiree en My House. Tot morgen.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.

Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd.

De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom vielen voor de Haringvlietbrug 3 kilometer, maar momenteel wel met een half uur vertraging, want de brug is even open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht.

Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid waarna een harde knal volgde. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij echt 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. Vanaf Maasbracht rijdt het langzaam. De A73 Nijmegen Maasbracht bij knooppunt de Vonderen 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend.

Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. In de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatus-studio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd.

Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel 10 minuutjes vertraging in de vorm van 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht. Een kapotte auto op de rechterrijstrook. Zodoende 6 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Die staat bij knooppunt Zonzeel. 10 minuten vertraging te veroorzaken, want de rechterrijstrook is daar dicht. Kwartiertje op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij afrit Numansdorp. En een kwartiertje op de A76 vanuit Geleen naar Aken.

Bij de Duitse grens weer controles. 3 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Wurselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek.

Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dus een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Met Hessel en Ad.
2: En laten die hier nou allebei zijn.
3: Ja, toevallig. Hoi, ik had niks anders te doen. Ik denk, ik ga vanmiddag lekker naar de studio.
2: Ja, dat is mooi met jou. Een soort van verplichting hier zo. Hè?
3: Ja, het was gepland.
2: Ja, dat dacht ik toch. Oké, de aftrap was er eentje uit het jaar 2026. Dus we zijn helemaal up-to-date met deze Ella Langley. Zij zelf komt uit Alabama en ze heeft een hele mooie naam. Zij heet Elizabeth Camilla Langley. Dat is wel iets, hè?
3: Ja.
2: Haar geboortejaar is het jaar 1999 en zij is een echte Amerikaanse country singer en songwriter, om het dan maar eventjes zo te zeggen. Daar zijn we blij mee met deze...
3: Ja, ik vind, new country vind ik eigenlijk altijd best wel lekker.
2: Ik heb precies hetzelfde. Mm-hmm. Het heeft al iets, hè?
3: Ja.
2: Mijn dochter in Amerika heeft dat ook. Die is country rock fan, zeg maar.
3: Ja, maar dat is half Amerika. Toch?
2: Nou, zeker daar in die Texas.
3: Ja, zeker
2: regio,
3: in Texas. Ja,
2: ja, dat is echt wel zo. Hoor. Mm-hmm. Hey, ik vond er eentje terug die ik destijds al heel gaaf vond toen hij uitkwam. Ik praat over Dan Shay en Justin Bieber met hun 10.000 Hours. Dan zitten we in het jaar 2019. En dan zitten we ook weer een beetje in de Amerikaanse country. Toch wel hoor, met deze Dan en Shay. We gaan 10.000 uren doen.

0: Ja, hij zegt het. En dat heeft hij ook gedaan, deze Justin Bieber samen met Dan Shea. Want het nummer werd uitgebracht 4 dagen na de bruiloft van Justin en zijn Hailey Bieber in South Carolina. Dat was op 30 september van dat jaar dus. We gaan reizen in de tijd. We gaan naar het jaar 1987 en dan doen we het met een plaatje waarvan Ad en ik allebei zeggen van leuk om weer eens te draaien.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ik praat over, over Ginger, een Canadese rockband, de jaren 90 vooral opgericht. De band heette eigenlijk The Grapes of Wrath, daar komt het allemaal vandaan. Maar Ginger is dus de band die dit gedaan heeft. We praten over
1: Blind Date.
0: Blind Date, hè?

0: Mochiba heet de band, dat schrijf je met dubbel E. En dit nummer heet The Sea uit 1997. De band bestond toen net 2 jaar. Opgericht door de broers DJ Paul Godfrey en Ross Godfrey. En de zangeres die je hoorde, dat is Sky Edwards.
1: En dat komt uit Engeland?
0: Dat komt allemaal, Mochiba komt uit Engeland. En zij zeggen zelf dat zij zich hebben laten beïnvloeden door trip-hop, rhythm and blues en een combinatie van dat en pop.
1: Nou, dat is wel een mooi nummer.
0: Dat vind ik dus eigenlijk wel een blijvertje, vind ik zelf. Oké, we gaan terug in de tijd naar een echte klassieker en dan praten we over Substitute van The Who. En met The Who, ja, dan praat je natuurlijk over de Engelse rockband The Who met Pete Townshend daarin, hè?
1: Yep.
0: Dan zit je eigenlijk altijd goed. We zitten in het jaar 1965, moet ik goed zeggen, met Substitute. Hier is The Who.

0: 1966 en de band met hun Substitute. En dit werd nummer 5 destijds in Engeland in dat jaar al, hè? Moet je nagaan, 1966, toen waren wij 5 en 4, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Tijd moest ook even rekenen.
0: Ja, ja, ja. We gaan naar de band Haim. En ik vind die dames heel fraai. Trouwens, ze hebben in een interview gezegd dat je Haim, je schrijft dat H-A-I-M, dat je dat uitspreekt als Haim.
1: Ja, maar dat doe ik nog steeds niet. Ik ook niet trouwens.
0: Nee, dat komt omdat je het leest het als Haim.
1: Ja, je leest het als Haim. En dat zit er zo diep ingeramd.
0: Ja, echt. Maar goed, we hebben dus uit betrouwbare bron van de dames zelf dan dat het Haim is. We vinden het leuk, want dit zeker uit 2019 komt dit. Het heet Halleluja. MUZIEK

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden, stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Dat is de nasleep van een ongeluk daar. Alle rijstroken zijn weer vrij. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Hellegatsplein. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hessel Mijnema. Streekomroep de Beverlanden.
1: En London Town. Mooi wat hebben, hè?
2: Zeker weten.
1: Mooie combinatie. Mm-hmm. London Paul McCartney en Wings met dit London Town. En Nathie zegt net dat het een van zijn favoriete Paul McCartney nummers is.
2: Ja, een van mijn favoriete nummers van hem.
1: Okay,
2: ja.
1: Nou, ik vind zijn nieuwe album ook weer goed. En eigenlijk alles wat erop staat, vind ik goed, hoor. Ja. Dit was trouwens alweer zijn 6e album waar dit allemaal vanaf komt. Van deze Paul McCartney. Toen nog samen met zijn band Wings. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar de Bee Gees. En we zaten hier in de studio eventjes, Ad en ik, van ja, met die hoge stemmetjes, dat vind ik niet zo mooi. Nee, echt niet.
2: Maar je draait het wel.
1: Ik draai het wel. En waarom? Omdat dit vind ik een van mijn favoriete nummers van de Bee Gees, waar ik niet zo heel erg groot fan van ben, dat had ik al gezegd. De Bee Gees is trouwens de naam van de band, eigenlijk bedoeld als afkorting van Brothers Gibb. Daar komt het vandaan.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dat is dus de naam de Bee Gees. En hier zijn zij, deze Bee Gees, met een, ja, toch vind ik wel hele fraaie

0: 1987 met deze Bee Gees en een Spirits Having Flown van het gelijknamige album. En daar komt ook vanaf bijvoorbeeld het nummer Tragedy. Om maar even wat te noemen.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een goeie.
0: Ja, dat past wel een beetje in hetzelfde straatje.
1: Is iets meer uptempo dan dit, hè?
0: Ja, klopt. Oké, we gaan de tijdmachine weer draaien. We gaan naar het jaar 1995 met Sheryl Crow en haar Run Baby Run. Dan zitten we in Amerika met deze songwriter. Sheryl Crow kwam van haar eerste album. En dat album dat heet Tuesday Night Music Club. Allemaal 1993. Hier is Sheryl Crow. She was born in November.

0: The Japanese House. And Something Has to Change. Het jaar is dan 2019. In The Japanese House, ja, dan praat je over Amber Mary Bain. Zij komt uit het jaar 1995. En ja, The Japanese House is eigenlijk een soort van Engelse indie pop band, hè?
1: Mm-hmm.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Ze komen uit Buckinghamshire.
1: Ja, ik ken dat plaatje niet, eerlijk gezegd, totdat ik hem hoor. En ja, dat is echt wel lekkere indie pop.
0: Dat dacht ik. Bij deze dus. We gaan terug naar de jaren 60, naar 1969 met Roberta Fleck. Zij heet Roberta Cleopatra Fleck. Dat is haar volledige naam. Sinds 2025 niet meer onder ons. Maar ja, we kennen haar natuurlijk bijvoorbeeld van Killing Me Softly With This Song, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat was denk ik misschien de grootste hit die ze ooit had.
0: Ik denk het wel. Dat noemen ze dan een signature song, hè?
1: Mm-hmm,
0: ze noemen waarmee je echt bekend
1: waarmee
0: bent.
1: Waarmee je jezelf even op de
0: kaart zet.
1: Op de kaart zet, ja.
0: Ja, zo is het echt. Nou, dat heeft ze zeker ook wel gedaan bij dit, hoor. We gaan naar Roberta Fleck. In 1969 bracht zij dit: The First Time I Ever Saw Your Face.

0: First Time I Ever Saw Your Face, Roberta Fleck, 1972. Een jaartje later had zij dus inderdaad al Killing Me Softly With This Song. In 1973 had ze ook Jesse bijvoorbeeld.
1: Ook, ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: En niet te vergeten 1983, Tonight I Celebrate My Love.
1: Nou, dat vond ik wel minder. Dat, ja. Maar oké, okay, was wel een hele grote hit.
0: Ik wou net zeggen, wel echt een klassieker hoor.
1: Mm-hmm, zeker ja. Weten.
0: Oké, okay. We gaan weer eventjes duiken in de tijd. En dat doen we dan met de band Jefferson. Dat zit in 1969. En dan praten we over The Color of My Love.

0: Wat een vrolijk liedje, The Color of My Love, Jefferson 1969, terwijl op dat moment van alles en nog wat gebeurde.
1: Wat dan?
0: Onder andere de maanlanding.
1: Ja, de maanlanding weet ik, maar voor de rest, nee, er staat me niks bij.
0: Nee, goed, ik ben een Beatles-freak, dus dan denk ik altijd, hoe ver waren de Beatles toen? Bijna aan het einde van hun...
1: Oh, wacht eens even, hadden ze toen niet dat... Oh nee, ik wou zeggen het album Help uitgebracht.
0: Nee, dat was voor die tijd allemaal.
1: Oh, was voor die tijd,
0: nee, ze waren toen echt aan het afronden, zeg maar, richting onder andere dat rooftopconcert, hè?
1: Oh, ja.
0: Dat ook fraaie beelden zijn daarvan trouwens. Oké, dit was dus het hele gebeuren rondom Jefferson, die eigenlijk, dat is eigenlijk Jeffrey Turton, dat is dus een man en hij komt uit het jaar 1944. Een echte singer-songwriter uit Engeland dus. We gaan afsluiten, denk ik altijd, hè?
1: Ja, stoppen ermee.
0: Ja, we kijken op de klok en het is voor ons zo dat wij er eventjes niet zijn, dat wil zeggen eventjes, want woensdag zijn we natuurlijk wel weer hier. En de Omroep is het 24 uur per dag met non-stop muziek tussen de bedrijven door, dat is ook de moeite meer dan waard. Kijk op de website van de Omroep en geniet nog eventjes met ons mee van de laatste van vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze hersenschudding. Graag tot die volgende dus. We gaan naar Afrika, naar Toto, naar het vierde album van deze Toto. En het is dan het jaar 1982.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken.

Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden, tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Gratum, 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij knooppunt Kundeberg, 4 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Grubbevorst en Horst is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En verderop bij Nijmegen-Dukenburg ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken.

Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden, tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een half uur vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

0: weeks ago.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op, behalve die op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Horst zijn ze bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Verder is ook de N279 Roermond-Den Bosch dicht bij Beek en Donk door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen.

Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden, tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Streekomroep de Bevelanden.
3: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk.

Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden, tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Wolfhartsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Kom naar huis, de Beverlandse avondshow hier op streek omroep de Beverlanden. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Wij begonnen vandaag met de Waterboys in de plaat uit 1985, The Hole on the Moon. En dat komt waarschijnlijk naar aanleiding van die raket van Elon Musk, die daar een paar dagen geleden is neergestort. Althans, een deel van die raket. Het is vandaag 10 augustus. Wat gebeurt er allemaal in het verleden? Eén dag na de atoombom op Nagasaki laat Japan weten de voorwaarden van de verklaring van Potsdam te accepteren. Net als voorwaarde dat de positie van keizer Hirohito behouden blijft. Japan geeft zich dus over tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1945. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Patty Austin wordt vandaag 76 jaar. Je kunt haar kennen van Baby Come To Me. En dat deed ze samen met James Ingram. En ze werkt ook veel samen met Quincy Jones. Ook Ian Anderson is jarig. Hij wordt 79 en bekend als zanger en songwriter van Jethro Tull. Bekend van onder meer Aqualung, Locomotive Breath en meer van dat soort dingen. En Jimmy Griffin is vandaag in principe ook jarig. Tenminste, het is zijn geboortedag. Hij zou vandaag 83 jaar zijn geworden, maar hij overleed in 2005 op 62-jarige leeftijd. En Jimmy, die kun je kennen als zanger-gitarist van Brett. Van onder meer die hele grote hit The Guitar Man uit de jaren 70. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

Niet de grootste hit van Patty Austin, maar wel een hele leuke. We deden Do You Love Me. En dat allemaal naar aanleiding van de 76-jarige verjaardag van deze zangeres. Om en erbij 4:15 geworden. Tijd voor de Beverlandse weerbericht.

Morgen wordt het opnieuw een mooie zomerdag op de Beveland. De zon die laat zich veelvuldig zien en het blijft droog. Temperatuur loopt op naar zo'n 24 à 25 graden. Er staat een machtige noordoostenwind. En in de avond blijft het nog lang aangenaam en zakt de temperatuur naar 22 graden Celsius.

Big Two, Antoon en Bilal Wahib Sava. En ze wil zijn DNA. Nou, beter dat zij zijn DNA wil. Als dat de politie zegt, je moet even langskomen, je bent stout geweest. Wij willen jouw DNA. Daarvoor de Second Voice, een beetje wat niet bestaat, want het is compleet AI in elkaar gezet. Let Me Be, maar toch een leuke plaat geworden. In delen van Nissen geldt voortaan een verbod voor de vrachtwagens en autobussen. De maatregel moet schade aan smalle straten en gevaarlijke situaties voorkomen. Grote voertuigen die kwamen regelmatig vast te zitten in de dorpskern en moesten dan achteruit terugrijden. Bestemmingsverkeer blijft wel toegestaan en wordt via een vaste aanrijroute door het dorp geleid. Dit is wat muziek uit de hitlijsten van dit moment. Niet hun nieuwste single, maar wel hun grootste hit op dit moment. De Bauza en McLean.

komt uit Utrecht, deze Tinus Konijnenberg. En een jaar of wat geleden had hij een heel bescheiden hitje met Lost Inside My Head. Ik vraag me dan af of hij ook echt een gold kimono heeft, zoals hij zich noemt. Dan ging ik een jaar of twee geleden bij mijn vorige baas weg. En wat kreeg ik daar als afscheidscadeautje? Ook inderdaad zo'n ochtendjas, alleen dan met tijgerprint erop. Ga je 's morgens niet mee in de voordeur staan roken. Dat ga je echt niet doen. Bijna half zes geworden. Tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd Koe Witsel en Ellen Langley.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A256 Goes-Zierikzee. Bij Wolfaartsdijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: In 1985 kwam de band Mr. Mr. met het album Welcome to the Real World. En deze hit stond erop. Mr. Mr. en Broken Wings.
1: De Beverlandse avondshow.
2: Dit is de avond van de Bever.

Die hele grote hit Heartbeat. En binnenkort is de Formule 1 op het circuit van Zandvoort in Nederland voor de laatste keer. En Davina is wederom gekozen om daar het volkslied te mogen zingen. En dat gaat er vast heel goed af. Voor de nummer 1 van Nederland, Shakira, Burna Boy en Die Die. Zo'n 60 Zeeuwen hebben zich vrijwillig aangemeld om rouwpost te gaan bezorgen. Initiatiefnemer is de Goeze uitvaartondernemer Wouter Groenleer. En hij startte dus de actie na de forse stijging van de tarieven voor rouwpost. Met een particulier bezorgnetwerk wil hij nabestaanden hoge verzendkosten besparen. Na de zomervakantie volgt een informatieavond voor de vrijwilligers. Als alles volgens plan verloopt, gaat het bezorgnetwerk dit najaar van start.

Remind Me. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent even plaatsmaken voor het nieuws van 6. Daarna ben ik bij terug met deel 2 van het programma. Met daarin nog wat Beverlands nieuws. We hebben natuurlijk lekkere muziek. En de voorstelling van de nieuwe Airplay track voor de komende week. Tot die tijd, Martin Garrix, You Do en Fireflies. Tot zo. I can

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek.

Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Huis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. En welkom bij deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. En zoals je van ons gewend bent, even na zessen beginnen wij met de Airplay-track van deze week. En het is maandag, dus we hebben weer de nieuwe single van Jesse, My People. Jesse scoort momenteel een flinke hit met Calvin Harris en werkt al samen met grote namen als Alok, Sonny Fodera en Luc van Dijk. Maar Jesse heeft nu een heel ander persoonlijk nummer uitgebracht, My People. De eerste zangeres en DJ die bezingt daarin haar liefde voor de familie en mensen om haar heen. My People is afkomstig van haar

2022 van de heren Simple Minds. First You Jam. Speciaal voor alle parachutespringers, zullen we maar zeggen. Lijkt me ontzettend gaaf om dat een keer te gaan doen. Maar doodeng, dus ik sla even over. Daarvoor hadden we Jugal samen met Email, Angel en Ultra Nate. En Move Into The Sun. Dat is precies wat de maan aanstaande woensdag gaat doen. Met de

Eerst gaan wij eens even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor de morgen. Morgen wordt het opnieuw een mooie zonnige zomerdag op de Beverlanden. De zon die laat zich veelvuldig zien en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 4 à 25 graden. En er staat een matige noordoostenwind. En in de avond blijft het nog lange tijd aangenaam. Met temperaturen die dan langzaam zakken naar de 21 graden.

0: is de nieuwe single van Danny L. Harlan. Doet hem samen met Dua Lipa, Two Hearts.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: In de Oostveste, aan de Oostwal in het centrum van Goes, is zondag een overleden persoon aangetroffen. Brandweerduikers die hebben het lichaam uit het water gehaald. De politie heeft de omgeving zondag afgezet en deed samen met de forensische opsporingsdienst onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden. Over de identiteit van de overledene en de toedracht is nog niets bekendgemaakt.

7. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze leuke plaat van een tijdje geleden van Izzy Chase. Doet hem samen met Full Flava. Oud nummer van George Benson. Love Times.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Er komt best leuke muziek uit Scandinavië, bijvoorbeeld uit Zweden, maar ook in Noorwegen. Daar kunnen ze er wat van, hoor. Deze kwam uit 1985, muziek van AHA. En van AHA, The Sun Always Shines on TV.
1: De Beverlandse Avondshow.
2: Met Jan van der Putten.

0: single van Jonas Blue en Malif tot op dit moment. Edge of Desire, daarvoor een airplay track van een week of wat geleden. Het Rocka I Surrender. We gaan even terug naar dit weekend. De brandweer heeft zaterdagmiddag een gewonde kat bevrijd uit een motorblok van een geparkeerde auto aan de Kloetingseweg in Goes. De kat die was eerder aangereden en had zich uit angst diep in de auto verstopt. De brandweer die wist die na flink wat werk te bevrijden. Stichting Dierenwelzijn Zeeland die bracht de kat naar de dierenarts. En dankzij dit chip kon ook de eigenaar worden gevonden. Een andere automobilist die had ook wat. Die is namelijk zondagmiddag met zijn auto op een paaltje geklapt op de kruising van de Beatrixlaan en de Bergweg in Goes. Voertuig kwam zo ongelukkig tot stilstand dat twee wielen van de grond kwamen. Niemand die raakte gewond. De speekseltest wees uit dat de bestuurder niet onder invloed was. Agenten die duwden de auto, klein autootje eigenlijk, uiteindelijk van het paaltje waarna de bestuurder zijn weg kon vervolgen. Heb je toch een stevige auto als je op een paaltje klapt en je kunt er gewoon weer mee verder rijden nadat oom agent de auto weer op vier wielen heeft gezet. Vorige uur hadden we al een soloplaat van deze dame, Davina en Michelle. Maar nu doet ze mij even samen met Marco Borsato en Armin van Buren. Hier zijn ze met z'n drieën met Hoe het danst. Nou, ik ben benieuwd.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Armin van Buren, Marco Borsato en Davina Michel, hoe het danst. 7:15 geweest, dat betekent de tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen, geen officiële ontvangst, geen fanfare, maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

Blad en zijn verhaal komt deze aflevering uit 1976. Het trieste verhaal over een meisje wat er denkt te gaan maken in Hollywood. We draaien Ali Des Hiddingen als zijn de plaat en zijn verhaal. En Ali Des, die kun je nog wel kennen van de Time Bandits, want dat ging die na deze solo plaat doen. Volgende week komen we erbij, 7:15. Een nieuwe plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen.

Muziek van Drake, Wizkid en Kyla, One Dance. En een lekkere plaat voor op een zomerse vakantiebestemming, dacht ik zo. Bijna 7 uur geworden, dat betekent dat deze aflevering van het programma erop zit. Ik wens u fijne maandagavond, veel plezier met de collega's en wat dit programma betreft graag tot morgen. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je, Bruno Mars, 24.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten COM-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap.

weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Rock Rock Radio. Het is weer maandagavond. Het weekend is voorbij. Mijn vakantie is eigenlijk nog een beetje voorbij. Dus ik ben weer terug uit Ardennen.
1: Ja, maar hij loopt nog, hè?
0: Ja, dat
1: wil
0: ik. Jawel, ik heb nog 2 weken eraan. Dus yes. Ja, we openen de avond natuurlijk met Earth and Fire.
1: Ja, iets anders dan jullie gewend zijn natuurlijk. Maar ik dacht, dit kan ook wel eens een keer, hè?
0: Helaas is Johnny Cagan overleden natuurlijk. Toch, dit nummer is denk ik voor vele mensen die van rock houden en uit de jaren 70 komen toch wel een ontzettend bekend nummer.
1: Ja, dat klopt. Want ze leed aan Parkinson natuurlijk alleen in die jaren. Een beetje teruggetrokken bestaan natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus vandaar.
0: Dus ja, vandaar eventjes dat toch maar even gedraaid hebben. Want er zit toch wel een themaatje in, dat middeleeuwse themaatje. En die toms die dan zo worden geslagen, dat is toch wel een dingetje.
1: Jawel, zeker. Een geweldig nummer natuurlijk. Ja, maar mochten jullie nog heen hoek kunnen krijgen voor Earth and Fire. Jan Steen draait in het Hof van Steen straks om 10:00 de volledige versie van de titelsong van het album To The World Of The Future. Duurt maar 11 minuten 25. Maar als dus,
0: gaan we over zitten.
1: Dat bedoel ik.
0: Juist. We hebben natuurlijk ook weer een nieuwe voor je klaarstaan. Ja. Waaronder de nieuwe weer van Anthrax.
1: Ja, een nieuwe poging.
0: Ja.
1: Ja, die vorige was wel heel erg verrassend natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inderdaad, ja. En dat was de eerste toch al die zei voor de kids. Ja. Toch wel duidelijk een beetje in de mosh stukken van Among the Living.
1: Ja.
0: Ja, daarna een soort meer black metal-achtig met wat vreemde.
1: Vooral dat intro natuurlijk, riff.
0: En nu zijn ze eigenlijk een beetje in een soort John Bush area. Een beetje Storm 242. Ja. Dat ze zitten, ik hoorde de nummer, helemaal te gek. En toch zit een beetje dat mosje filmpje zit er wel in.
1: Dit is trouwens wel, ik zag eens een interviewtje met de mannen. En dit is eigenlijk voor hun het favoriete nummer van het nieuwe album.
0: Oké. Okay.
1: Het komt nog niet uit, hè. Het is pas half september, 18 september pas. Nee. Dus dan ben je eigenlijk wel benieuwd wat.
0: Hey? Ja, ik vind het een gek nummer.
1: Ja,
0: ik moet zeggen, Anthrax doet het heel goed momenteel. Qua nieuwe nummers, wat dat betreft. Ben benieuwd naar de hele plaat. Everybody's Got a Plan, Anthrax.

0: Everybody's got a plan. Anthrax, ja, ik vind hem echt te gek.
1: Ja, maar er zat er wel variatie genoeg zit op het album, nou, denk
0: ja,
1: ik.
0: Dit zijn heel drie variërende nummers.
1: Dat
0: ik, ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, of dit is de variatie waar ze in zoeken. Maar ja. Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ik wou net zeggen, of de rest is gewoon pure Anthrax natuurlijk. Dat ze dit om een beetje de mensen te triggeren. Van,
0: het zou ik vind toch altijd dat ze het op een of andere manier toch elke keer voor zichzelf een beetje het wiel wel een beetje opnieuw uit kunnen vinden. Elke keer.
1: Jawel, dat is ook zo.
0: En van al die bands, de oudere bands die platen brengen, vind ik hun toch eigenlijk wel het meest interessant elke keer.
1: Tot nu toe, hè? Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, ik vergelijk zelfs met Megadeth of Metallica of wat dan ook, weet je wel. Ja. Zelfs Slayer, ja, Slayer is natuurlijk ook al niet meer, maar dan denk ik, ja, dit, ja.
1: Jawel.
0: Het geeft, ze hebben elke keer een beetje nieuw iets in het bloed of zo.
1: Ze maken het zichzelf niet makkelijk.
0: Nee, dat lijkt me.
1: Zo zeggen.
0: Ja, we gaan er misschien nog vast wat meer van horen. Oké, we gaan even naar de Stuttgart in het zuiden van Duitsland. Daar hebben we de band Ecstasy. Oftewel X natuurlijk in Ax.
1: Dat is in Duits.
0: Dat is natuurlijk een gitaar is die Axis. Yeah. Oké, wat speed metal, heavy metal, power metal is het eigenlijk een beetje. En, ja, ik vind het een lekker nummertje. We gaan een nieuwe van ze draaien. Deze heet Accusers Fall.

0: Ja, power metal, trash metal, speed metal. Ja, een beetje alles door elkaar. Hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Yes, de volgende.
0: Ja, dan gaan we naar Lars. Mr. Ego himself.
1: Ja, Lars Johan Langerbeck. Ja. Oftewel Yngwie Malmsteen.
0: Ja.
1: Ja, er komt een nieuw album aan.
0: Ja.
1: Dat had ik eigenlijk niet aanzien komen, dit geval. Nee. Ik dacht, moet eens kijken. Ik dacht bij mezelf, hoe oud zou hij nou eigenlijk wezen?
0: Ik dat geen, dacht ik ook bij mezelf.
1: Ja, ja, hoe oud denk je dat hij is? Ik heb het even opgezocht.
0: Geen idee, 63. Nee, nee, hij is eigenlijk nog niet zo oud, denk ik.
1: Hij is 63.
0: Toch
1: 63? Ja, ja, ja.
0: Wat heb ik gewonnen?
1: Mag je aan Yngwie zelf vragen. Het nieuwe album, dat heet Hell or High Water. Dat komt 2027 pas uit.
0: Ja.
1: Dus ja, er is nog geen datum bekend, alleen een titel eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ik ben wel benieuwd. Maar goed, hij zegt zelf, ik heb altijd de muziek geschreven die ik in mijn hoofd hoor.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk geen regels, geen compromissen, helemaal niks. Wat ik hoor, dat schrijf ik op en dat wordt het dus.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, maar nou zag ik zag die clip. Ja. Zingt hij het zelf? Want hij staat zelf bij de microfoon.
1: Ja, maar... weet ik niet. Ja, maar goed, hij kan het wel zo doen voorkomen.
0: Ja,
1: maar...
0: misschien wel. Ja. Laten we maar gauw gaan
1: luisteren.
0: Het is
1: maar een video, hè?
0: Ja. Dit is Now or Never, de nieuwe van Yngwie Malmsteen.

0: Ja, weinig verrassend natuurlijk.
1: Hij gaat nog even door.
0: Hij gaat nog even door. Ja, natuurlijk allemaal van die... Ondertussen live gooit hij de ene plektrum naar de andere plektrum.
1: Ja, maar goed, er zijn liefhebbers genoeg voor echt gitaarfreaks. Die vinden het geweldig natuurlijk.
0: Hij is nog steeds lekker bezig en hij doet wat hij wil. En als hij de zin heeft, waarom ook niet.
1: Nee,
0: maar dat hij dit zelf zingt, dat geloof ik niet.
1: Hij kan het wel zo doen voorkomen.
0: Ja,
1: daar komen we nog wel achter voor het album uitkomt.
0: Dat denk ik wel, ja. Oké, een beetje black metal uit Polen.
1: Ja.
0: Jawel, de band Black Altar bestaan al sinds 1996. Ja, en op een gegeven moment, ik heb zoiets. Dat is een single, een nieuwe single. Die is uit sinds 21 juli. Ja, ik denk, die gaan we dan eens draaien. Want dat kan nog net.
1: Ja.
0: Nog net. Infernal Damnation van Black Altar.

0: Ja, dat ontbrak er nog even een beetje in het lijstje. Een beetje black metal. Dat moet af en toe toch wel even ertussendoor geknald worden. Oké, tijd voor. Ja, en deze keer in de cover hebben we Metallica. Ja. Of tenminste, eigenlijk Metallica doet de cover. wel namelijk van Killing Joke.
1: Yep.
0: The Weight van platen uit 1980.
1: Ja, dat is het debuutalbum.
0: Debuutalbum van Killing Joke.
1: Dat vind ik eigenlijk te gek album, hè?
0: Ja.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, ik ken het zelf niet. Ik ben niet zo heel erg bekend met Killing Joke, maar...
1: Nee, maar het eerste album is echt wel te hek.
0: Ja, nou, dan ga ik het toch ook eens een keer luisteren.
1: Ja.
0: Moet ik dan eigenlijk een keer doen.
1: Ja, zou het doen.
0: Nou, ik ken eigenlijk het nummer vooral van deze... Ik heb hem wel eens gehoord van Killing Joke.
1: Ja.
0: Natuurlijk, op een gegeven moment komt het wel eens een keer voorbij... of je kan het opzoeken tegenwoordig. En ook te gek, maar ja, die van Metallica ken ik natuurlijk eigenlijk het beste. Ja, als je natuurlijk voorheen bijna $6 had, kon je die plaat kopen in Amerika natuurlijk, waar die op stond.
1: Ja.
0: Dus ja, in Nederland was het dan natuurlijk een tikje duurder.
1: Ja.
0: Toen die tijd was geloof ik de dollar $2 of zo, dus...
1: dat zou kunnen. Maar
0: ja, dollar was vroeger natuurlijk meer waard.
1: Jawel, jawel.
0: Dus, even kijken. The Weight.
1: Ja, gaan we doen.
0: Metallica in de Cover Up Your Ass.

0: Ja, dat was dan dat Jason Newsted nog wel met zijn bas te horen was. De plaat die daarna volgde, was hij totaal verdwenen. Ach ja. Ja. Ja, we hadden toen net wat black metal nog. Ach, ik heb nog een black metal klaarstaan.
1: Nou ja, vooruit dan.
0: Ja, waarom niet? Ja. Dark Funeral. Leuk band dat die sinds 1993 bestaat. Misschien heb ik ze ooit wel eens gezien in de broeg, maar weet ik er helemaal niks meer van.
1: Niet bewust.
0: Nou ja, in ieder geval, we gaan er maar eens wat van draaien. Ik ken er wel een paar mensen die hier groot fan van zijn. En ja, ze hebben natuurlijk laatst nog gespeeld in het oosten des lands.
1: Ja.
0: Dat ze hun set niet af konden maken omdat er iemand overleed tijdens de set.
1: Klopt, ja. Klopt.
0: Dus ja, vandaar. Even kijken. Wat gaan we dan draaien? The Arrival of Satan's Empire.

0: Ja, The Arrival of Satan's Empire. Yes. Nou, ik zie het in de verte al gloren.
1: Ja.
0: Ligt er maar net aan wie als Satan ziet natuurlijk. Maar
1: ja,
0: sommige mensen staan er aardig voor in de plaats. Oké, gaan we eens eventjes natuurlijk wat draaien van de lijst van Marijs. Ja, want ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Want hij levert niet voor niets zijn lijstje in.
1: Ja.
0: Nou, ik heb twee mensen benaderd om nog eens wat extra bloed in dit programma te stoppen. Dus binnenkort zal ik ze even een WhatsAppje sturen om te vragen voor hun lijstje. Dus,
1: kijk, dan weten jullie dat er al aan zit.
0: Dan juist, inderdaad. Oké, wat hebben we dan natuurlijk in de lijst van Marijs? De band genaamd Wiccans. En dat is een Amerikaanse psychedelic influence hardcore punkband. Ze komen oorspronkelijk uit Denton, Texas van 2009. En ja, ze staan bekend om een chaotische, zware en onvoorspelbare stijl. Daarnaast de band verhuisd naar Austin, nog steeds in Texas.
1: Ja.
0: En ja, ze zijn nog steeds bezig. Zoals ik zie, denk ik, als ik een beetje... Last album release was in 2025 en dat heette Face... even kijken, is dat dan? Four. Oké. Dan gaan we eens kijken wat we gaan draaien van deze Phase 4. Dat is namelijk Crucifixion. Oh, past wel een beetje natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gaan we dat maar doen. Wiccans met Crucifixion.

0: Oké, Torture Porn.
1: Nee, die komt zo.
0: Wiccans met Crucifixion.
1: Ja, we gaan nog even wat deathcore uit Australië doen. Ja, To the Grave. Liberation Front heet het nieuwe album wat 2 oktober uitkomt. Ja, deze band zijn echte dierenrechtactivisten.
0: Ja.
1: En ze worden wel eens neergezet als vegan deathcore. Maar ja, maar dat vind ik ook weer zo wat. Maar goed, er is een clip bij deze nieuwe single, Torture Porn. Ja, ik heb hem niet klaar kunnen kijken.
0: Nee.
1: Het gaat natuurlijk over dierenmishandeling. En ook in de slachthuizen. Noem heel de rattenplan maar op. Jij kan hem ook niet klaar kijken.
0: Oké, dan gaan we eens kijken.
1: Dan alleen de muziek.
0: Dan alleen de muziek. Ja. Ik dacht eigenlijk, torture porn is porn without the naughty bits.
1: Ja, nou, kijk hem maar.
0: Torture me.
1: Ja, kijk hem maar.
0: Oké, To the Grave, Torture Porn.

0: Ja, Motorhead natuurlijk. Ja. Metropolis and the Life is Life. Eens even kijken, we hebben nog een nieuwe. Dat is de band Leper Colony. En dat is een death thrash band uit Duitsland.
1: Kijk.
0: Jawel, we gaan er eens even van draaien. Even kijken, een nieuwtje. Die heet These Blades.

0: Ja, we gaan dus afsluiten dit uur.
1: Nog eentje
0: dan. Nou, vooruit. Een beetje een oudje.
1: Ja.
0: Bathory. Met Beast Your Lust. Tot zometeen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende

weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, wie niet, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Met een biertje erbij. Ja hoor, helemaal goed.
2: Hoppakee, Def Leppard dus.
0: Jawel, inderdaad.
2: En we gelijk 2 uur meer verder met de eerste nieuwe.
0: Ja.
2: Ja, Prong. Er komt een nieuw album aan. 6 november moet hij in de winkel heen. Heet gewoon Prong. En het is het debuut eigenlijk voor Napalm Records. Ze hebben daar getekend. Dus, maar ja, aangezien die band... Die, ja, 86 lopen. Ja, ze lopen 40 jaar mee.
0: Ja. Tommy Victor ziet er nog steeds uit alsof hij uit die tijd komt zo'n beetje. Nou, iets niet helemaal. Maar
2: ja, nee.
0: Ziet er nog jong uit. Er zal wel wat... verf in de haar zitten.
2: Goh, dank je. Maar goed, als die uitkomt, dan is het natuurlijk al van verschillende formats. Maar als je CD koopt, dan krijg je nog bonus tracks bij.
0: Oeh.
2: Zo gek. De vinylversie dus niet.
0: Nee, dat is niet een beetje lastig.
2: Niet leuk voor de verzamelaar.
0: Nee.
2: Maar goed, ze zijn hier nog te bewonderen. 14 november is het Helderado in Eindhoven. En een dag later in de DVG-club in Kortrijk.
0: Aha.
2: Maar dit is de eerste single daarvan, hè?
0: De Visigale Club.
2: Ja.
0: Jawel. Oké, ik heb het nummer zitten beluisteren. Een beetje Slayer.
2: Ja, ik vond hem ook nogal vrij stevig. Ja. Dat klopt, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, The Banner, Prong.

0: Ja, het treknummer.
1: Ja,
0: ja hoor,
1: klopt, ja.
0: Ik mag het wel.
1: Ja,
0: ja nou, zeker. Maar er zit al een stukje sleding.
1: Ja, nee, toen die opstart ook. Ik zat ook eerst te luisteren. Ik dacht, zit ik nou naar de goede te luisteren?
0: Ja,
1: toch wel. Toch wel. Toch wel.
0: Tijd voor een beetje punk. De Amerikaanse band The Casualties, opgericht in 1990 in New York. Ja, het is gewoon punk. Het is nog wel niet meer een hele nieuwe single. Het is al van... De plaat is geloof ik 27 maart uitgekomen. Maar we draaien niet al te vaak veel punk. En ik kan toch wel tekenen, wil ik dat toch wel graag draaien.
1: Ja.
0: Dus dan is hij toch maar een beetje nieuw. Voor mij sowieso. En dan misschien voor andere mensen die er luisteren. Van de plaat Detonate is dit Allies and Assassins van The Casualties.

0: een punk dingetje. Ja. Oh, nou. Nee. In ieder geval de Casualties met Allies and Assassins. Even lekker een oudje draaien.
1: Ja,
0: ja,
1: zie je hem al staan.
0: Ik vind deze band heeft voor mij wel zo'n beetje een van de mooiste logo's die er bestaan.
1: Ja, dat
0: Dark Angel, dat logo is wel zo gaaf. En dan met die kleuren zo, die dan zo van rood naar geel, paars. Echt geweldig.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Daar heeft iemand heel goed over nagedacht. Ik weet niet wie het heeft bedacht. Misschien wel de drummer boy himself.
1: Glenn.
0: Dat zelf pen and paper thoughts to pen.
1: Ik weet niet hoe artistiek hij is, maar
0: nee, dat weet ik ook.
1: Zijn drumpartijen wel, maar...
0: Ja. Nou ja, we gaan er maar wat van draaien natuurlijk. Van Darkness Descent uit 86. Dit is Death is Certain, Life is Not van Dark Angel.

0: Ja, lekkere bacteringtrash.
1: Ja, jawel. Inderdaad, klopt, ja. Ik vind vooral, ik hou vooral van het eerste album. Ja. Echt geweldig. Ja. Ja, maar goed. Hey, ieder zijn smaak, hè?
0: Jawel, jawel.
1: Dat bedoel ik. Zullen we nog wat doomy, stonerachtige genre erop gezien horen?
0: Stonerig doomy.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, kan.
1: De nieuwe Sleep.
0: Sleep.
1: Ja. Ja, mag je straks doen.
0: Een koppeltje.
1: Ja. Een nieuw album, Hemispheres. Volgens mij heb ik het de vorige keer al verteld. 3 september kan je hem digitaal verkrijgen.
0: Oh.
1: Ja, fysiek pas 30 oktober.
0: Oh, ja, dat doet niet lang meer.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja, ik bedoel, het is de eerste album zonder Matt Pike. Zo'n Matt Pike. Want volgens mij, de eerste single dacht ik ook gedraaid, hè, dacht ik.
0: Een paar weken geleden.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus ja, Matt Pike wel er niet bij. Maar goed, je kan Matt Pike natuurlijk binnenkort een paar keer zien. Dus bij ons in de groep ook voorbij gekomen natuurlijk. Met High on Fire natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel leuk live. Nou, maar we gaan eerst even Sleep doen zonder Matt.
0: Inderdaad. Nou, ja. Trust alvast. Ja. Het is Sleep met de Morrisist.

0: Ja.
1: Het tokkelt nog wel.
0: Ja, het kabbelt. En ja, ja. Nou, ja, dit soort dingen doen we nou niks. Ik vind het letterlijk slaapverwekkend.
1: Ja, nou ja, sommige mensen vinden het eigenlijk helemaal geweldig. Ja, ja, met ja, een lekkere joint erbij. En,
0: met deze muziek kan ik nooit zeggen. Ik ben altijd een beetje iets van het... Kom op, man.
1: Ja,
0: ja, het heet ook niet voor niks sleep. Dus,
1: Nee, maar goed, het hele genre is natuurlijk zo. Live kan je natuurlijk uittrekken, zolang als je zelf...
0: Ja, en dat vind ik dan ook al zoiets van. Dan vind ik het vaak ook soms helemaal niet interessant wat ze doen.
1: Ja, dat ligt er een beetje aan. Er zijn ook mensen die kunnen dat gewoon ook lekker spannend houden. Dat vind ik
0: maar dat is best
1: maar
0: moeilijk, hoor.
1: Jawel.
0: Niet iedereen is er even goed in. En elke keer zo een nummer doen, dan denk ik zoiets...
1: Nee, je moet het af en toe wel een beetje afwisselen.
0: Ja, inderdaad.
1: Niet constant. Niet twee nummers in een uur per op.
0: Inderdaad. We gaan eens even anders een beetje Black & Speed. Want even de snelheid even wakker worden natuurlijk. De band Scum Strike. Werkelijk, ja, zo heet ze. Ze komen uit Montreal. Quebec. En van de plaat Flawless Intrigue from Hell gaan wij een nummerke draaien en dat heet Death Reckoning.

0: Ja, en nou is hij wel afgelopen. Ja. Hij werd eventjes in de luren gelegd. Bijna. Ja,
1: jij dacht van, shit, ik ben te laat.
0: Ja, en ik keek net nog. Ik denk, hé, dat kan helemaal niet.
2: Nee.
0: Nee. Nou, goed zo. Gelukkig net niet op de knop gedrukt. Eens even kijken. Tijd voor, hoor.

0: Ja, en deze keer hebben wij in de Proto Metal Cream.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk vooral blues eigenlijk wel een ding. En heel veel experimenteren hier van Clapton natuurlijk samen met Ginger Baker en Jack Bruce.
1: Ja.
0: En ja, de band is opgericht door Ginger Baker, de drummer. En ja, die kennen weer Jack Bruce. En Jack Bruce kennen weer Eric Clapton. Ja, zo kwam het de hele zwikkie bij elkaar. Ja. Het was natuurlijk een stelletje, ja, goede muzikanten, maar met ook wel twee hele sterke persoonlijkheden.
1: Ginger Baker, ja, en Jack, dat botst wel eens natuurlijk.
0: Clapton kwam er al gauw achter dat hij natuurlijk niet alles zelf kon schrijven. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Ja, de band ging ook steeds harder spelen. Grotere PA's en dit en dat. Dus ja, eigenlijk PA's bestonden nog niet eigenlijk. Wat, ja.
1: Nee.
0: Wanneer waren ze precies ook opgericht? In 66. En eigenlijk was het volgens mij in 68 waren ze weer uit elkaar. Dus zo lang hebben ze niet bestaan. Maar ze hebben wel ja, iets achtergelaten. En
1: ja,
0: behoorlijk stempel gedrukt op de rock. En,
1: zeker dit nummer natuurlijk. Ja.
0: Ja, het is toch wel het meest bekende natuurlijk. Nou ja, ze hebben wel meer bekend. Maar dit is het nummer wat dan ook nog eens lekker rockt. Dan hebben we het natuurlijk over White Room.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Over White Room.
1: Ja, waarschijnlijk zijn we ook weer tegengekomen in de top 2000.
0: Ja, wellicht. Ja. Ja. Hoef ik nog eens aan te twijfelen. Ja, geweldig.

0: Ja, geweldig dit.
1: Ja.
0: En dat drumgeluid, Ginger Baker, ja, echt.
1: Klassieker, hè, dit.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk, zeker wel.
0: Jawel, absoluut.
1: Ja.
0: Oké, we hebben nog eens eentje van de lijst van Marijs natuurlijk. Nee, ik heb hier een foto voor me en dan zie ik een soort Sinterklaas of een soort bisschop. En ik ga dat zo even wel uitleggen. De band heet namelijk The Blood. Het is een Brits in Londen gevestigde punkband opgericht in 1982 onder leiding van

0: Cardinal Jesus Hate.
1: Ja. Waar haalt Ghost zijn inspiratie vandaan, toch?
0: Ja, hij staat hier echt met een mijter en zo. Ze staan behoorlijk te lachen, dus het zijn happy punk boys. En JJ Badsore. Dat heeft te lang in je nest liggen natuurlijk. En dat zijn natuurlijk ook doorlichtplekken, hè? Bad source.
1: Ja, ja, ja.
0: Is trouwens niet leuk. Ik heb dat ooit eens bij iemand moeten behandelen. Dat is echt...
1: Maar je had het zelf niet.
0: Nee, ik had gelukkig niet zo. Nee. In ieder geval, de band werd opgericht in de jaren 80. Geformeerd onder de naam Coming Blood. Ja, uiteindelijk werd het The Blood. Ja. Ik denk dat het toch ergens iets had. Hun muziek is een mix van hardcore, punk, oi, heavy metal, voetbalgezang en shockrock. Nou, daar gaan we maar eens naar luisteren. Dit is van, even kijken, sorry, ik moet even... Oh ja, van de plaat, EP, Stark Raving Normal van The Blood.

0: Nou, alles wat ik zo net vertelde zit er wel in.
1: Dat kan ik net zeggen, ja.
0: Ik vond het echt gek.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het echt gek. Ik krijg zelfs ook een beetje Angelwitch feel, want het zit een beetje in die zang en zo.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Je hoort af en toe een beetje van die harmonies in de slag. In de ritme.
1: Ja. Ja.
0: Echt gek.
1: Kijk.
0: Ja. Zo. Dan ga ik eens even iets meer van opzoeken. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ontdekken we
0: weer.
1: Nou,
0: dankjewel dus Chris.
1: Chris die voorziet ons goed.
0: Ja, absoluut. Zeker wel.
1: Crossbones Cully.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de band rond Tommy Henriksen. Hè. Tommy Henriksen is de gitarist van Alice Cooper. En ook van de Hollywood Vampires. Ja, daar zit Alice Cooper ook in natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Er komt een nieuw album aan. Nog niet bekend wanneer en ook niet hoe die gaat heten. Maar goed, hij heeft vast een nieuwe single uit. En de gast is Phil Collin.
0: Ja.
1: We hebben net Def Leppard een keer gedraaid natuurlijk.
0: Phil Collin, hè? Phil Collin.
1: Ja, zonder S, hè. En de legendarische producer Mutt Lange.
0: Ja,
1: yeah, yes. Yeah, en hier zit echt zo'n ethisch vibe in. Ik vind het echt van...
0: waarom verrast me dat nou niet?
1: Goh. Lekker.
0: We hadden wel eens van draaien dan. Crossbones Cully met Phil Collin. Met Thunder Love.

0: Ja, Thunder. Thunder. Het is een beetje hier en daar gejat van AC/DC. En het is duidelijk geschreven met Phil Collins in
1: gedachten. Juist, Def Leppard 2.0.
0: Ja, of hij heeft eraan meegeschreven. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat bedoel ik. Ja. Dat denk ik eerder.
0: Zo, so, have a good idea. Yeah. Starts to look like Def Leppard. So. Oké, de band Triosphere. Dat is een Noorse heavy metal band uit Trondheim opgericht. In 2004 door zangeres en bassist Ida Hoglund en de gitarist Marius Silver Bergensen. Ze hebben een EP uitgebracht 22 juli en daarvan gaan we draaien Shorelines. Dit is Triosphere.

0: Olivier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Zo, het putje is weer doorgetrokken. Oké, ja, we hebben nog een totaal instrumentaal, dus een keer geen hoogmeting gehaald, zullen we maar zeggen. Even kijken hoor, wat doen we? Nou, we doen de band Revocation van de plaat Existence is Futile, die ik gewoon helemaal te gek vind. Across Forests and Fjords.

0: Dit is Revocation met Across Forests and Fjords. I hear my back, die apps. Ja, we gaan het afsluiten nog met één band. Yeah. Dat is de band Iron Slot. Ze komen uit Frankrijk en ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En ja, die willen we natuurlijk nog graag even draaien. Ja, dus dat willen we nog even doen voordat het uur afgelopen is.
1: Ja, een hele laatste nieuwe voor vanavond.
0: Ja, ik zou zeggen mensen, bedankt voor het luisteren. Ja. Dit is Iron Slot met Ghastly Obsession. Tot volgende week. Hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Peter en Martijn, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Blok Radio. Waar wij rockten nog eventjes verder met een metal cover van In the Summertime. En dat werd door de Noorse metal muzikant en producent gedaan. Hij is ook nog YouTuber bekend, omdat hij meerdere popsongs tot metal maakte.
1: Het Hof van Steen.

0: Nou, weer mee terug naar 1983 in mei van dat jaar. Verscheen het debuutalbum van Big Country, die heette The Crossing. En een van de grote hits die er vanaf kwam, dat was In The Big Country.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, alle luisteraars nog een hele gezellige rockavond en doen we de hele maand augustus met de alternatieve rockband Babes in Toyland. Ze stonden bekend om hun abrasieve, conventionele sound. Uit 1990, He's My Thing.

0: Eveneens van het debuutalbum uit 1990, Babes in Toyland. En wij draaien de nummer 2 van het album, voor de Rock Lady voor deze maand. Van deze week was het Sprinkling Machine. Draaiden we de He's My Thing.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Ook de originele versie van The Reflex van Duran Duran op het album The Seven en The Rocket Tiger uit de 84. De singleversie die viel in handen van Neil Rogers en Jason Cassaro. En die remixten hem. En die versie die zullen de meeste mensen nog wel herinneren. En dat betekende ook de internationale doorbraak voor deze formatie. Oh!
1: God, are you up there? Because we could really use your help down here on Earth.

Na 28 jaar verschijnt er dan eindelijk dan weer een nieuw en origineel nummer onder de naam The New Radicals. En dat heet One Night Only, Break Loose, Break Free. En dat wordt de titelsong van een nieuwe romantische komedie die 7 augustus zijn première beleefde in Amerika. Wanneer de film in Nederland gaat draaien, is nog niet helemaal bekend.

0: handen, want ik word toch...
1: Erik Meesje, we kennen hem uit de formatie Toontje Lager, zo begin jaren 80. Toen deze formatie ten ziele ging, startte hij nog een solo carrière en daarna verdween hij langzaam uit beeld. Ging weer zijn oude vak oppakken, leraar. Muziek blijft altijd een klein beetje kruwelen bij hem. Hij is in zijn eigen muziekarchief gedoken en heeft een aantal songs die hij zo eind jaren 80 heeft opgenomen, maar grotendeels op de plank bleef liggen. Heeft hij weer voorzien van een nieuw jasje, om maar zo te zeggen. Hij belooft in oktober een nieuw soloalbum uit te brengen, waarop onder andere deze ook staat... Wat ik ook probeer.
2: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
1: 50 jaar oud is dit zevende studioalbum van Linda Ronstadt. Heston Down the Wind.

0: Don Henley, die zat in The Eagles. En The Eagles waren destijds de begeleidingsband in de begintijd van Linda Ronstadt.
1: Hier is het album van de week.
0: In 1980 verscheen de film The Blues Brothers met natuurlijk de soundtrack ervan. Rolling.

0: The Blues Brothers was een film uit 1980 met John Belushi en Danny Aykroyd. Als The Blues Brothers traden ook nog vele bekende sterren in mee. Ray Charles, Johnny Lee Hooker, Aretha Franklin, die ook op de soundtrack terug te vinden is. James Brown, Cab Calloway, Chaka Khan en Carrie Fisher, die verleden ook de medewerker aan de film. De Blues Brothers, die zetten er een aantal klassiekers in eigen stijl op plaat. Waaronder deze Wall Height. Gingen van het album, gingen maar liefst kleine 4 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

De bestemming is het zevende album van Marco Borsato. En daarop kwamen de grote hits af. De bestemming en het water. En ook deze, Nooit meer een morgen. Maar ja, dat zou hij later pas een hit meemaken met Stoute Ali B. En dat zou toen ook nog een grote hit gaan worden.

0: Zij scoorde de een en andere hit zo in de jaren 60 en begin jaren 70. Lulu. En ze is ondertussen 77, maar ze kan het zingen niet laten. Ze is bezig met een nieuw album. En daarop staat ook de single Let the Girl Sing Out. En de nieuwe single I'm in Love Again. Het album staat aanvankelijk gepland voor 4 september. Maar naar verluidt zat pas het album op 15 januari volgend jaar hier in Nederland zal worden gereleased.
1: Albummuziek. De nieuwste muziek en classics. Maandagavond van 9 tot 11.

0: Liverpool Rain, dat was het vijfde studioalbum van onze formatie uit Zeeland, Raccoon. En op dat album zijn natuurlijk die mega hits No Mercy en Don't Give Up For The Fight. Maar nummer vier die ze uitgebracht op single, dat was inderdaad de titelsong.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Cold as Ice, de eerste grote hit die Porter hier in Nederland scoorde. En dat kwam van jullie debuutalbum. Ik heb wat met debuutalbum dit uur. Foreigner titeloos. En die verscheen in de zomer van 77.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dat hebben we bij u met de alarmschijver van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1975. 17 en 18 juli 75 trad Bob Marley en de Wailers op in het Lyceum Theater in Londen. Die concerten die werden opgenomen en uitgebracht onder de noemer Bob Marley Live. En daarvan draaien we de grootste hit die er vanaf kwam, No Woman, No Cry.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbierum hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisis aanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen.

Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie. En wij doken 35 jaar terug in de tijd naar 9 augustus 1991. Toen was de alarmschijf Winter in July van Bomb the Bass terug te vinden op het album Unknown Territory. Rob zong het twee versies, terwijl de 7-inch mixversie, die krijg je een woensdag te horen. Maar wij draaiden de andere versie, de Ubiquiti mix, en die duurde 7 minuut 15. En dat zou nog tot een vijfde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.
0: 31 juli, jongsleden, overleed op 79-jarige leeftijd Journey Kaalman. Ze werd de donderdag in besloten kring begraven en toen werd ook het trieste nieuws van haar overlijden bekendgemaakt. Een ode aan de zangeres van Earth and Fire.

0: 31 juli overleed op 79-jarige leeftijd zangeres Juni Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Ze werd donderdag in besloten kring met ze begraven en daarna werd het trieste nieuws bekendgemaakt. Bij het rijden van het vierde album van Earth and Fire uit 1975. De titelsong in de volle 11,5 minuut.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

Luna van Kampen, zo heet ze officieel, maar gebruikt alleen haar voornaam Luna en brak 2 jaar geleden door via TikTok en heeft diverse singles al via TikTok de wereld in geslingerd. En nu vond ze tijd voor haar eerste solo single en dat heet Schoonzoon. Deze dame die kennen we als een van de medeoprichters van de Bengals.

0: Ze was medeoprichter van de Bengals en bracht in 2012 voor het laatst een album uit. In 2024 komt er wel een album van haar uit, The Lost Records, maar dat waren teruggevonden opnames uit 1999. Dit is echt nieuw werk na bijna 15 jaar van Suzanne Hoffs. Een album Casablanca met de gelijknamige titelsong Casablanca.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: 12 augustus 1986 verscheen het zevende studioalbum van de Amerikaanse zanger Paul Simon.

0: 12 augustus 1986 verscheen het zevende studioalbum The Wasteland van Paul Simon. Met dan natuurlijk op die enorme grote hit You Can Call Me Al, Wasteland and the Boy in the Bubble. Gingen maar liefst een kleine 14 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Let me say the same thing.

0: Eind mei 1984 verscheen het album Private Dancer, het vijfde soloalbum van Tina Turner en het album waarmee ze definitief terugkeerde in de pop-scene. Op dat album onder andere de Private Dancer, What's Love Got To Do With It, Better Be Good To Me en natuurlijk deze Let's Stay Together. En dat waren allemaal stevige singles.
1: Bluff in duet met
0: S.
2: Ik lig wakker, want ik had je graag vertellen.

0: S10 samen in duet met Bluff. Het werd voor het eerst ter horen gebracht bij Concert at Sea 2022. Een week voordat de single werd gereleased. S10 zegt in dat het een duet gaat over afscheid nemen. En degene van wie je houdt los moet laten. Het is niet echt een hele grote hit geworden. Het stond ook alleen maar terug te vinden op het album van S10. Ik besta voor altijd zolang voor mij denkt.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week komt uit 1980. Toen draaiden in de bioscoop The Blues Brothers en de soundtrack daarvan. Dat werd ook een legendarisch album.

0: Het album van de week is de soundtrack van The Blues Brothers. De film uit 1980 met grote hits als Kimmy Some Loving, wat op single verscheen. Er stonden ook natuurlijk covers op van Peter Gunn, Rawhide en Minnie the Moocher. En natuurlijk die enorme hit waar ze mee in 1989 een soort comeback mee maakten. Everybody Needs Somebody to Love.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij drukken hier op knopje non-stop muziek straks na het nieuws. En dan krijg je tot de klok van 12 uur avondrood. Gevolgd door de Beverlandse Nachtwacht. Morgenochtend om 7 uur word je nog wakker gemaakt met Marcel Steenbakkers. Beverlandse ochtendshow tussen 7 en 9 op weg. Met dan natuurlijk daar het laatste weer, verkeer en Beverlands nieuws.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 met een albumversie. Maar woensdag zijn we ook met een gouden oude editie van het Hof van Steen. En daar past deze plaat prima bij. Frankie Goes to Hollywood uit 1984 en Relax.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.